0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Bezoekers van de Kunsthoetermeel kunnen tot en met 27 september hun favoriete kunstwerk kiezen. Het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt een jaar lang een plek in Mil. De 13e editie, geopend op 3 mei, omvat 36 kunstwerken en is gratis te bekijken. Meer informatie is te vinden op ontdekmil.nl/kunstroute. Op zondag 20 september rijden meer dan 200 vrachtwagens in een stoet van ongeveer 14 kilometer door het land van Kuik, met deelnemers met een verstandelijke beperking als bijrijder. De truckrun vertrekt om 1 uur 's middags vanuit Boksmeer en keert rond 4 uur terug. Omroep Land van Kuik verzorgt live verslag van 12 tot 5 uur met updates en sfeerreportages. De Trompettenstraat in Grave ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

De nieuwe single Butterflies van Mac Miller is een heerlijke, rustgevende, melancholische track waarin de in 2018 al overleden hip-hop pionier je meeneemt in de zachte kriebels van prille verliefdheid en de spanning die daarbij komt kijken. Met zijn warme, ontspannen flow en een lichte jazzy beat droom je zo weg.

0: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vader Kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloemen op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
1: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik. Met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vader Kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: Bezoekers van de Kunsthoetermeel kunnen tot en met 27 september hun favoriete kunstwerk kiezen. Het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt een jaar lang een plek in Mil. De 13e editie, geopend op 3 mei, omvat 36 kunstwerken en is gratis te bekijken. Meer informatie is te vinden op ontdekmil.nl/kunstroute. Op zondag 20 september rijden meer dan 200 vrachtwagens in een stoet van ongeveer 14 kilometer door het land van Kuik, met deelnemers met een verstandelijke beperking als bijrijder. De truckrun vertrekt om 1 uur 's middags vanuit Boksmeer en keert rond 4 uur terug. Omroep Land van Kuik verzorgt live verslag van 12 tot 5 uur met updates en sfeerreportages. De Trompettenstraat in Graven ondergaat van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober een opknapbeurt, waarbij de bestrating wordt verbeterd. De winkels blijven bereikbaar omdat de straat niet volledig wordt afgesloten. Volgende week ontvangt de buurt een brief met meer informatie over de werkzaamheden en planning. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Travel.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Start de motoren.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
5: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
6: Truckrun Boxmeer.
4: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
5: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Rijd je weer met ons mee?
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website.
10: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
12: Omroep Land van Kuik. Dichter.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1100.

0: een verrassende en ijzersterke samenwerking. De wereldberoemde producer Marshmello slaat de handen ineen met de Canadese country- en folkzanger Cameron Whitcomb in de single Hello. Het nummer combineert rauwe, emotionele zang over de leegte na een verbroken relatie met een meeslepende beat.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?

0: het noorden van het land van Kuik, 93.5 FM.
1: En voor het zuiden van het land van Kuik,
0: 94.0 FM.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichter bij dan je denkt.
0: Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vader Kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: Catharina Valente uit jaar 1960 met Caro Mio. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50, 60 en 70 en informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. 1978, Anne Murray, You Needed Me.
1: Jo Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Omroep Land van Kuik.

1978, Anne Murray met You Needed Me. Iedere bestuurder van 75 jaar en ouder krijgt van de RDW een brief met de oproep om het rijbewijs te laten verlengen. Er is dan een algemene rijbewijskeuring nodig. Die begint bij het invullen van een gezondheidsverklaring via de website van het CBR of op papier en een keuring door een arts. De bestuurder maakt zelf de afspraak voor een rijbewijskeuring door een keuringsarts. 1964, Gilbert Bicot, Nathalie. La place rouge.

1968, Ben Kramer met Zai Zai Zai. En Gilbert Bécaud zong in 1964, Nathalie. Soms is naast deze algemene rijbewijskeuring nog meer informatie nodig om te bepalen of de bestuurder rijgeschikt is. Bijvoorbeeld bij aandoeningen, gezondheidsproblemen of beperkingen. Dan verwijst het CBR de bestuurder door naar een medisch specialist. Bij bepaalde aandoeningen is het aanvullend een rijbewijstest nodig om te kunnen beoordelen of de bestuurder nog rijgeschikt is. En deze rijtest wordt door het CBR afgenomen en is kosteloos. De medische keuringen bij de keuringsarts of medisch specialist komen voor rekening van de bestuurder. Astrid Gilberto, 1965, The Shadow of Your Smile.

nergens is schaduw en nergens is leven. Zo trekt hij voort door de hete woestijn. Dit is de straf die men

Nooit heeft voor hem de zon echt geschenen. Hij had geen liefde, geen huis en geen geld. Schoot iemand neer.

plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, joh. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan? Heel hartelijk dank, Joe.

1975, je hoorde Cliff Richard met Miss Your Nights. En daarvoor Gert Timmerman uit 1970 met Brandend Zand. Van de 75-jarige leeftijd worden bestuurders in elk geval elke 5 jaar op deze wijze beoordeeld op de rijgeschiktheid. En die termijn kan ook korter zijn, namelijk 1 of 3 jaar. Bijvoorbeeld als er sprake is van een progressieve aandoening. Michel Delpech, 1971, Pour un Flirt.

1972, Sanda en Andres, als het om de liefde gaat. En Michel Delpech zong in 1971, Pour un flirt. 1955, Eddie Constantin schenkt aan een vrouw toch hin und wieder rote rozen.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Parlementaire enquêtecommissie. Onlangs is het begin gemaakt met het onderzoek naar de politieke besluitvorming en aanpak van de coronacrisis. Het doel van het onderzoek is om beter voorbereid te zijn op toekomstige pandemieën. Men wil te weten komen of de maatregelen betreffende de schoolsluitingen, avondklok, mondkapjes, vaccinaties en de sluiting van zorgcentra wel zorgvuldig genomen zijn. Eerlijk gezegd zit ik met kromme tenen te kijken naar dat hele gedoe, omdat ik ervan overtuigd ben dat de regering onder de bijzondere omstandigheden het juiste heeft willen doen. Als er iets fout is gegaan, is het makkelijk om achteraf met kritiek of oplossingen te komen. Een bekende Nederlandse uitdrukking van achteren kijk je een koe in de kont is hier van toepassing. De bewindslieden hebben onder grote druk gestaan en dat blijkt ook wel uit de lelijke appjes over critici waarin gesproken werd over soepjurken, jankert, geriatrische beunhazen. Men had wel moeten reageren op onjuiste meningen die veel mensen hebben beïnvloed. Sleur Willem Engel naar de openbare verhoren en vraagt naar zijn kennis van virale infecties. Ik zie zijn neus al groeien, net zoals bij Pinocchio. In de wetenschap is pas iets zeker als de resultaten reproduceerbaar zijn. Maar Willem Engel kletst uit zijn nek. Nog erger is Robert Kennedy Jr., minister van Gezondheid in Amerika, die valse racistische en antisemitische uitspraken heeft gedaan tijdens de corona-epidemie. Trump maakte het helemaal bont door te beweren dat desinfecterende middelen en ultraviolet licht in het lichaam een rol kunnen spelen. Hij heeft natuurlijk

overleefd. Op dit moment is er enige paniek over het West Nile-virus dat door insecten wordt overgebracht. Laat alstublieft ook hier de experts beslissingen nemen en geef figuren als Willem, Pinocchio, Engel geen podium. In het gewone leven zijn sociale leugens soms aanvaardbaar, zoals de opmerking dat de baby in het wiegje er fantastisch uitziet, maar in werkelijkheid lijkt het op een oud, rimpelig, harig oud baasje. Onze kinderen maken we blij met Sinterklaas en babytjes worden toch gebracht door de ooievaar of komen ze uit bloemkool. Leugentjes om best wel zijn geen probleem, zolang ze maar niet over mensenlevens gaan. Was getekend Barres.

0: Op verzoek van Baris Holy, Klein Orkest 1985 met Leugenaar, passende bij zijn column van vandaag.
1: Als de jeugd nog in bed ligt, informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

1975, Connie van den Bos met Jackie van de Hoek. En daarvoor 1968, Skeeter Davis, I Can't Stop Loving You. Beste luisteraars, als ik afscheid van jullie neem, hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas voor Omroep Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kuik wens je een hele mooie week. Er ligt een plaatje klaar van Daniel Girard uit 1970, Butterfly.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
1: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
2: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van
0: Truck Run Boxmeer.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaarder kamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Davrie Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davrie Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davrie Techniek in Kuik. Davrietechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Goedemorgen luisteraars, ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat, met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland, jouw zondagochtendritueel, elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Yo Nous, dit was weer een hele leuke uitzending. Ik was weer eventjes terug in de tijd. En, Barres, zo waar, die kolom van jou. En een speciaal welkom, een luisterwelkom van, voor Jan en Tetje uit Grouw. En Cindy Berger, die heeft het altijd over herinneringen op zondag. Immer wieder sonntags.

Nu volgt op Omroep Land van Kuik een overzicht van evenementen, informatie en tips. Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 13 september. Zandbeek, kunst van het geloven. Expositie Hedendaagse kunst in 7 kerken en kapellen. Van 11 tot 5 uur vanmiddag. Ook is er een festival in de Boomgaard. Van 1 tot 9 uur. Oude Veranda 2. In Kuik is de kermis. Van 1 tot half 1 vannacht. En in het Pakhuis, Kerkstad 12, is er een overzichtsexpositie van Paulien Korte. Van 12 tot 5 uur. In de Nielt is er een kienavond. Lavendel 250. Van 7 tot half 11 vanavond. Overal is er een open monumentendag in het Land van Kuik. Van 10 tot 5 uur. Ontdek verborgen parels in diverse dorpen. Kijk op de site van Monumentendag. Forte Mullum. Een grote rommelmarkt van 9 tot 1 uur. Sint Corneliusstraat 18. In Wilbertoord een plattelandsfestival van 10 tot 6 uur. Wethouder Lindenstraat 88A. Dat is een vol programma. Echt uitpakken. Graven. Oldtimerdag van 12 tot 4 uur. Brugstraat 11. Sint-Etunnis. Kringgildedag. Land van Kuik. Kerkveld 1. Van half 1 tot 8 uur vanavond. Dat is een kleurrijk geheel. Daar trekken ze in optocht door het dorp. Er is een programmaboekje te verkrijgen met info. U luistert naar Verre van Rikkie en King. En daarna naar Wolfgang Petri met Doch, ik wil dich. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier.

Als de ganzen naar het zuiden vliegen. Een instrumentaal. Kalau, Angsar, Nia Perki Keselatan. De entertainers.

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Graag tot een volgende keer en blijf gezond, ondanks het druilige weer. Ik draai nu voor u nog een stukje van Shocking Blue, Venus.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Commissaris van de Koningin, Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst tot Voorst, bezocht Sambeek tussen 1897 en 1913 en constateerde een hoogbejaard gemeentebestuur en een dwarsliggende wethouder. Hij vond het treurig om met deze wethouder te moeten werken, terwijl de gemeente investeerde in landbouwontginning. De notulen zijn beschikbaar bij het BHIC. Kobi van Baars, bekend van De Onbedoelden, blijft experimenteren met haar schrijfstijl. Haar nieuwe roman, Vacht, verkent de wereld van een archiefmedewerker en bevat zowel zware als humoristische elementen. Van Baars wil niet vastzitten aan eerdere successen en blijft nieuwe verhalen ontwikkelen. Bezoekers van de Kunsthoetermeel kunnen tot en met 27 september hun favoriete kunstwerk kiezen. Het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt een jaar lang een plek in Mil. De 13e editie, geopend op 3 mei, omvat 36 kunstwerken en is gratis te bekijken. Meer informatie is te vinden op ontdekmil.nl/kunstroute. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
1: Truckeren Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. Hyrox, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en 1 persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Ecoland.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf.nl.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
10: Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in De Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren er veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik met Herman van Gaal.
1: Normaal gesproken dan bedank ik het team van Perron 4 voor de afgelopen 2 uur. Nou ja, ik wil het team wel bedanken, maar ze waren er vandaag niet. Dus wat dat betreft was het een non-stop muziekshow met heerlijke muziek uit de non-stop van Omroep Land van Kuik. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Plein 33. We begonnen met Watje van Doe Maar. En in Doe Maar zit natuurlijk Jan Hendricks, de Land van Kuikenaar van Mil oorspronkelijk. Dus we begonnen een beetje streekgebonden. Het is vandaag 13 september en de kalender staat in het teken van de Positief Denken Dag. Want daar begint Perron 4 altijd mee. Dat is nu niet gebeurd, dan doe ik het maar. En het is ook een mooi uitgangspunt voor de uitzending van vanmiddag. We draaien vandaag uitsluitend de allerbeste Nederlandstalige muziek. Louter kwaliteit, een mooie luisterliedjes van eigen bodem. En die pure kwaliteit die heb je wel nodig voor compensatie van volgende week. Want volgende week, 20 september, dan wordt dit programma vanaf 12 uur overgenomen. En nemen de vrachtwagens het over en staat de show volledig in het teken van de stevige truckersmuziek. En ik dacht, ja, als we dat dan volgende week krijgen, dan moeten we vandaag tegengas geven. En dan moeten we mooie Nederlandstalige muziek nemen. Niet dat truckersliedjes niet mooi zijn, maar 5 uur lang is toch wel heel lang. Het sportprogramma volgende week, dat is niet op Omroep Land van Kuik te beluisteren, maar bij Omroep Venraai. Dus dan weet u dat ook alvast voor volgende week. Mocht u naar de eerste uitzending van onze sport en het volop voetbalprogramma willen luisteren, ja, dan kan dat via Omroep Venraai. Ik kan er ook niks aan doen. De truckers, ja, ik probeer maar eens een vrachtwagen tegen te houden. Dat lukt niet. En het wordt trouwens ook een heel gezellige dag. Je kunt dan ook appen naar de studio voor verzoekjes, hè, volgende week. 0485 381 777 voor de mooiste truckersliedjes. En nou ja, goed. Wil je vandaag een mooi Nederlandstalig liedje hebben en denk je van, nou, die wil ik eigenlijk wel horen tussen 12 en 2. Kun je ook gewoon appen naar de studio 0485 381 777. Daarnaast blikken we vanmiddag terug op de uitzending van afgelopen vrijdag van Aan Tafel. En dat was een interview met de schrijfster Kobi van Baars. En na de klok van 1 kunnen we daarnaar luisteren. Nou, waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met de eerste Nederlandstalige plaat. En dat is een nummer uit 1965. Ja, we gaan inderdaad weer een heel ver terug in de tijd. En de hitstatus van het nummer wat ik laat horen is wel bijzonder. Want oorspronkelijk was het niet eens de A-kant van de single. Het verscheen als een B-kant van de single Shake Hands. Een cover van een Duitse slager. Al snel werd de B-kant Ik heb genoeg van jou door het publiek en de radio veel liever gedraaid. En toen werd het ook nog eens een hele grote hit in Nederland. We hebben het over ZZ en De Maskers. MUZIEK

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: weer open gaat.
1: Suzanne Verreek met het hele mooie blauwe dag. Normaal gesproken dan hoort u bij Omroep Land van Kuik, zeker door de week overdag, amper tot niets aan Nederlandstalige muziek. Het komt zo af en toe wel eens voorbij, maar het is heel, heel, heel erg weinig. Daar maken we vandaag goed 2 uur lang Nederlandstalige muziek. En wat mij betreft zijn dit pareltjes die we daar naar gaan luisteren. Het volgende nummer is een cover van het Franse lied Toi, tu voudrais van Claude François uit 1968. En de Nederlandse tekst die is geschreven door Gerrit den Braber. Het nummer is van Willy Alberti, die nam het liedje op in 1968. Geïnspireerd door de geboorte van zijn eerste kleinkind. En wat gebeurt er? Het nummer groeide uit tot een klassieker. En het, ja, dit noemen ze nou Nederlands cultureel erfgoed over de eenvoudige en pure vreugde van de kinderlach.

Willy Alberti, de glimlach van een kind. We gaan verder met Treintje Oosterhuis. We gaan naar het lied Vlieg met me mee. En dat lied is de titelsong van de jeugdfilm Abeltje geworden. En het is verder ook een groot hit geweest. Abeltje, gebaseerd op een kinderboek van Annie M. G. Schmid, dat weten we natuurlijk. Maar het nummer, door wie is het gecomponeerd en geschreven? Door Henny Vrienten. We begonnen met Watje. En dit nummer is van Henny Vrienten, bekend van Doe Maar. En Treintjes broer Tjeerd Oosterhuis, die in samenwerking met Tamara Bos de productie voor zijn rekening nam. En voor Treintje en Henny Vrienten was dit allereerste keer dat ze samenwerkten. Het werd een grote hit.

Treintje Oosterhuis. Vlieg met me mee. De vaste luisteraar die zal het al wel gemerkt hebben. Waar is Huub Tonen? Want om 11:15 bellen we elke week met Huub. Om te horen naar welke wedstrijd Huub gaat vandaag. Gisteren heeft hij nog geprobeerd een wedstrijd te volgen. JVC, VV Kuik moet ik zeggen. 1-0 voor, maar Huub was te ziek. Hij ging naar huis en belde over. Ja, ik kan morgen echt niet komen. Ik ben gewoon beroerd vandaag. Nou ja, niks aan te doen Huub. Van harte beterschap. En mocht je afvragen, waar ben je? Ja, Bisto, ja, doen we deze plaat gewoon van jou, Twars. Tot volgende week, Huub. Bij Leven en Welzijn.

Ja, dan kun je van mening verschillen. Is het Nederlandstalig of is het niet Nederlandstalig? Maar ik vind als Fries geen Nederlandstalig meer is, nou, dan mag je Limburgs ook alweer niet draaien. En dat doen we straks ook nog. Met Trouwenhijzen iets verderop in dit uur. We gaan verder naar de volgende plaat. Nummer Zomer in Zeeland van Saskia en Serge. Een Nederlandse bewerking van de wereldhit Try to Remember uit de Broadway musical The Fantastics. En in Engeland werd het door Tom Jones, niet de bekende zanger, maar een andere Tom Jones die minder bekend is gebleven, is het gezongen. En ook Nana Mouskouri, die zong er een Franse vertaling van. Nou, dat inspireerde Saskia en Serge. En Henk van der Molen, die schreef de melancholische en poëtische Nederlandse tekst over een idyllisch groen dorpje aan de duinrand. En als je dit hoort, dan is de regen die je nu ziet alweer helemaal voorbij.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
3: Goedemiddag.
2: De Trompettenstraat in Grave krijgt een opknapbeurt. Van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober wordt er gewerkt aan onder meer de bestrating. Hoewel borden aangeven dat de straat is afgesloten, blijven de winkels gewoon bereikbaar. De Trompettenstraat gaat tijdens de werkzaamheden namelijk niet volledig dicht. Bezoekers kunnen de winkels te voet blijven bereiken. Wel kan de bereikbaarheid tijdelijk veranderen naarmate het werk vordert. Colby van Baars, bekend van De Onbedoelde, blijft experimenteren met haar schrijfstijl. Haar nieuwe roman Vacht verkent de wereld van een archiefmedewerker en bevat zowel zware als humoristische elementen. Van Baars wil niet vastzitten aan eerdere successen en blijft nieuwe verhalen ontwikkelen. Bezoekers van de kunstroute Mail kunnen tot en met 27 september hun favoriete kunstwerk kiezen. Het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt een jaar lang een plek in Mail. De 13e editie, geopend op 3 mei, omvat 36 kunstwerken en is gratis te bekijken. Meer informatie is te vinden op ontdekmail.nl/kunstroute. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
5: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6. Dichterbij.

toontje lager was dat met Ben jij ook zo bang? En het lied, zo lees ik hier, dat drijft de spot met de eindeloze stroom aan zorgen waar mensen zich druk over maken. Maar meestal werd het nummer toch vrij serieus opgenomen. Dan werden er nog bijna verdrietige van. Er werd zelfs gezongen dat er bij de koffie geen koekje meer was. Dat kunnen we natuurlijk helemaal niet hebben. Voor de mensen die wat lager ingeschakeld hebben, hey, wat draaien jullie veel Nederlandstalig vandaag? Ja, dat doet Omroep Land van Kuik normaal nooit. Behalve op zondag, dan gebeurt dat wel eens. En in dit geval gebeurt het helemaal, want we hebben 2 uur lang de mooiste Nederlandstalige muziek. En we gaan nu naar 2 songfestivalliedjes. En we beginnen met De Diepte van S10, ook wel bekend als Tien den Hollander. Zij vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival in 2022. En in de halve finale eindigde ze zelfs als 2e. Uiteindelijk werd ze 9e of 10e. Ik weet niet helemaal exact hoe ze stond. Ze heeft in haar 10e jaren te maken gehad met ernstige mentale problemen, depressies en psychoses. Oh, ben jij ook zo bang? En in De Diepte kijkt ze terug op die gitzwarte periode. Kortom, hier is De Diepte en het wordt gevolgd door een van de succesvolste nummers van Rutjagot, Vrede.

En dat zei Rutger Kot in 1993 en we zijn nu in 2026 en het lukt nog steeds niet om die vrede te bewaren. Altijd zijn er weer gekken die vinden dat ze dan toch weer meer land moeten hebben, meer olie moeten hebben, meer geld moeten hebben. We gaan verder, we gaan naar Limburg. We hebben Friesland gehad en nu gaan we naar Limburg, we gaan naar Rauwenhijze. Het is een nummer dat beschrijft hoe de tijd verstijft in je herinnering, maar dat je als kind eigenlijk maar één ding druk bent, de groter willen worden. En dit nummer, vlak voor het slapen gaan, met natte haren en het raam wijd open, zo staat hier geschreven, keek de jonge Poels naar buiten. Hij zag de rode avondlucht en dacht in zijn kinderlijke fantasie dat de peel letterlijk in brand stond. Daarna gaan we naar René Vroger en het goed doel. Met alles kan een mens gelukkig maken.

naar de mond. Witte strepen in de lucht, kneep de woegen half dicht, elke wolk was een gezicht.

René Vroeger, het nummer Alles kan een mens gelukkig maken. Het stond op een cd met allemaal nummers van het goede doel, gezongen door andere artiesten. En René Vroeger die scoorde uiteindelijk een nummer 1 hit mee. Wij gaan verder naar het nummer wat oorspronkelijk heette Frankfurt Oder van de artiest Bosse uit 2011. En Bluff, daar hebben we het nu over, kreeg een tip van de Duitse muzikant Herbert Grönemeyer. En die zei van, god, er is een heel mooi liedje over een tuinhuisje in Frankfurt aan de Poolse grens. Dat is nou net iets voor jullie. Nou, in het oorspronkelijke liedje ging het een dorpje aan de Poolse grens, waar het over snaps en bokworst ging. Maar Bluff die maakte er een heel mooi liedje van, eigen Nederlandstalige tekst, en verplaatste het verhaal van Frankfurt naar het Zeeuwse kustdorp Zoutelanden. En die hadden meteen, de plaats Zoutelanden, de toeristische sector, die had er meteen gebruik van gemaakt. Blij dat je hier bent. Iets dergelijks stond er op de borden. En ze kregen prompt meer toeristen. Alleen het huisje waarover hij zong, dat bestaat helemaal niet. En dan zakt dat langzaam natuurlijk weer weg. Samen met Gijke Arnaat en

Nou, dat is een zangeres van Hoever Phonic. Het nummer werd zowel in Nederland als in België een grote hit. En ik vond hem ook mooi. En ik ben niet echt zo'n bluffliefhebber, hoor. Daarna, daar gaat ze van Clouseau.

Zoute landen van Bluff en Gijk Arnaert. We gaan naar het laatste voor de klok van 1 uur. Straks na 1 uur dan praat Patrick Huisman met Kobi van Baars, een boekschrijfster. En dat hoort u straks na de klok van 1 uur alles over. Het is afgelopen vrijdag in het tweede uur geweest. Wij aan tafel, land aan tafel. Ik moet even wennen aan die titel. En dat duurde een uur. Maar we hebben het ingekort tot 3 keer 5 minuten. Want dat vind ik altijd de beste tijd om een interview te houden. En ik denk dat het ook wel de lading dekt zoals het geweest is. Misschien iets minder diep, maar wilt u het helemaal naluisteren, dan moet u naar onze website omroeplvc.nl. Het artikel staat er en onderaan het artikel staat een link naar de podcast en dan hoort u het hele interview. Wij sluiten af met Clouseau. Daar gaat ze.

0: de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
2: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
3: Truck Run Boxmeer.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Een frisse coupe, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Dichter bij dan je denkt.
0: Check onze website. Omroeplvc.nl.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
8: Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden... na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
12: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
13: Ja.
14: Ja.
12: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
13: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

Laat mij maar alleen van Klein Orkest. Het begon en het begon nog een keer. Ja, zo'n liedje is zo mooi. Als we bij het weer iets kunnen herhalen in de tekst, dan kunnen we de muziek ook natuurlijk. Wij gaan verder met een nummer. We hebben Friesland gehad. We hebben Limburg gehad. We hebben natuurlijk Nederland in het algemeen gehad. We gaan nu naar het land van Kuuk. We gaan naar het liedje Tontje den Dwerg van de Oploze feestband Oef. Oftewel het Oploos Eerste Philharmonisch. En het bezingt het levensverhaal van Toon van Els van 1865 tot 1922, een legendarische en kleine schaapsherder uit Oplo. Er is zelfs een bronzen beeld voor hem gemaakt, maar ja, in Nederland is dat levensgevaarlijk, want brons brengt geld op en dan wordt dat gewoon weggehaald. Triest, triest, triest, triest. Daarna gaan we luisteren naar het interview met de schrijfster Kobi van Baars. Maar daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar eerst, oef.

0: nog niet bang.
1: Oef, was dat uit de oploop. Tegenwoordig is het ochtendvoer. Die hebben al een hele LP uitgebracht. Tijdens hun optreden kreeg elke gast die LP nadat ze de entree betaald hadden, uiteraard. We gaan naar het interview van vandaag. Colby van Baar, schrijfster, werd in 2024 landelijk bekend met het boek De Onbedoelden. Een roman over een tweeling die bij de geboorte van elkaar wordt gescheiden en elkaar pas 21 jaar later ontmoet. Het boek behaalde de shortlist van de Libris Literatuurprijs en werd opnieuw gedrukt. Toch kijkt Van Baars liever vooruit dan terug. Met het boek Vacht schreef ze opnieuw een heel ander boek. Ik wil allerlei dingen ontginnen en uitproberen, zei ze vrijdagmiddag in een interview op Omroep Landverkijk met Patrick Huisman. En wilt u iets meer van dat programma weten? Nou, daar hebben we nog een kleine promo voor. En daarna begint Patrick met het interview met Colby van Baars.
2: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Landverkijk met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.
3: Colby van Baars woont in Kuik, schrijver, beeldend kunstenaar en brak landelijk door met haar roman De Onbedoelde, die in 2024 op de shortlist van de Libris Literatuurprijs stond. Haar nieuwste roman is Vacht. Nou, hartelijk welkom. Dat natuurlijk allereerst.
4: Dank
3: fijn dat je vandaag kon komen. Ja, je bent opgegroeid in Deurne, Vlierden.
4: Mm-hmm.
3: En woon nu in Kuik. Ik dacht allereerst, nou ja, het is allebei Brabant. Is het hetzelfde?
4: Nee, dat is toch wel anders. In welke zin weet ik eigenlijk niet precies. Ik vind Deurne heeft een heel mooi centrum. Hè. Dat heeft een plein in het midden met de kerk en het gemeentehuis en allemaal terrasjes daaromheen. Daar moest ik wel even aan wennen dat in Kuik allemaal wel anders eruit zag. Maar nou ja, qua mentaliteit zal het niet zo heel veel uitmaken. Deurne is natuurlijk gericht op Eindhoven en hier heb je Nijmegen, wat ik een veel leukere stad vind.
3: Waarom vind je dat een leuke stad?
4: Ja, lekker studentenstad en van alles gaande. Ik vind dat, ja.
3: Want daar heb je ook gestudeerd?
4: Ja, ja, ja.
3: Nederlandse letterkunde. En je stuurde af, notabene op de relatie tussen literatuur en beeldende kunst. En wist je toen al dat je allebei ging doen?
4: Nee, juist niet. Lukte juist allebei niet. Dat was waarom ik erop afstudeerde.
3: Oh.
4: En ja, ik wilde al schrijver worden vanaf dat ik heel klein was. En ik hield ook enorm van tekenen en schilderen. Maar het lukte mij niet om daar echt goed mee op gang te komen. En ik was zo nieuwsgierig waarom sommige kunstenaars niet alleen één ding van de grond krijgen, maar ook nog iets anders. Dus echt twee disciplines. En dat vond ik interessant. En daarom ben ik daar ook op af gaan studeren. Onder andere op Lutje Bert en Jan Wolkers en zo.
3: Ja, en doe je het alle twee nog?
4: Nee.
3: Of tenminste, één weten we natuurlijk.
4: Ja, ja, ja. Nee, ik ben begonnen met schilderen. En ik denk ook wel omdat dat niet mijn liefste ding was. Ik wilde echt schrijver worden. Dat was een veel groter verlangen. Maar dat schilderen, dat was wat vrijblijvender. En op een of andere manier kon ik dat ook makkelijker combineren met mijn gewone leven. Dus daar ben ik eigenlijk in opgestart. En ik denk achteraf, als ik terugkijk, dat ik daar heel veel dingen in geleerd heb die ik nodig had om dat schrijven op gang te brengen. Want je moet je werk heel serieus nemen. Je bent bezig met thematiek, je bent bezig met stijl, al die dingen.
3: Mm-hmm.
4: Ik denk dat als ik terugkijk, dat schilderen eigenlijk gewoon een hele goede oefening was. Maar zo voelde het toen niet, hoor. En ik sta ook achter het werk wat ik gemaakt heb. Voelt niet tweederangs voor mij, maar qua proces denk ik dat het wel zo is.
3: Ja, en uiteindelijk heb je in 2017 ben je een beetje begonnen met, nou ja, daarvoor waarschijnlijk al, maar toen heb je gedebuteerd, zoals dat zo mooi heet.
4: Ja, ja.
3: Was dat meteen de boeken vlogen de winkel uit?
4: Nee, dat is zelden het geval. Ik denk dat mijn grote geluk is geweest dat niet zo is.
3: Ja, want?
4: Ja, nou, je zal maar die debutant zijn die dat overkomt. En dan moet je
3: zijn er natuurlijk wel een paar van.
4: Er zijn er natuurlijk wel. En op dat moment lijkt mij dat heel fijn, want dan voel je natuurlijk heel heel veel erkenning. Maar dan moet je je tweede boek gaan schrijven.
3: Ja, dat is natuurlijk vreselijk.
4: En ik heb heel gestaag mogen beginnen. Ik had een prachtige 4-sterren recensie in de NRC over mijn debuut. Dus, en in de Limburg, wat ik een heel vooraanstaand... heel vooraanstaande krant vinden op dat punt, die literaire recensent. Dus dat was een hele fijne start. Dus de kwaliteit werd gezien, maar ik kon me rustig ontwikkelen. En dat denk ik dat ik ook nodig heb gehad om dan uiteindelijk bij die doorbraak te komen.
3: Ja, ja, en met die doorbraak bedoelen we dan de onbedoelde. Daar gaan we het zo meteen over nog hebben. Nog even over dat debuut. Waar ging dat over?
4: Dat is een allegorie op het scheppingsverhaal. Dat is een heel kort, een stel, Ad en Eve. Die namen die moeten een belletje doen rinkelen eigenlijk. Die leggen samen een tuin aan en dat doen ze in 6 dagen. Dus het is echt, zoals Genesis loopt, zo loopt dit boek ook. En het heeft een beetje ludieke toon. Het is als ik het teruglees, ben ik er nog steeds heel blij mee.
3: Ja, daarna heb je andere boeken geschreven. Dat was ook nog niet de doorbraak. Maakt je dat dan onzeker?
4: Nee, helemaal niet. Maar ik was wel heel blij met die doorbraak uiteindelijk. Maar het ging eigenlijk goed. Ik kreeg mooie recensies. En ja, er was eigenlijk geen reden om me zorgen te maken. Maar ik moet zeggen dat ik toch wel heel blij was met die doorbraak. Want weet je, ik merk nooit dat mijn uitgeverij ook geld moet verdienen. Maar dat is natuurlijk achter de schermen wel zo. Dus dan is het ook wel heel fijn als ze dan... Ik was natuurlijk volkomen onbekend, hè? Ik ben geen... Ja, hoe breng je mij aan de man? Dat moet puur op de kwaliteit van het boek. Dat is een klus. Je kan beter een bekende Nederlander hebben die een beetje die al een groot publiek heeft en die je op gang helpt. Dus dat ze voor mij gekozen hebben, dat heb ik zeer gewaardeerd. En ik ben dan ook heel blij dat het dan uiteindelijk ook met iets kom wat dan inderdaad een doorbraak brengt.
3: Ja, daar gaan we het er zo meteen over hebben. Gaan we even terug naar de muziek bij Omroep Land van Kuik.

0: te gast nog steeds, Kobi. We hebben net al heel erg gehint op die doorbraak en op de onbedoelden. Daar gaan we dan nu naartoe. Want dat is toch het boek waarmee de doorbraak kwam, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar mijn vorige boek viel ook net in de coronacrisis. Dus mijn uitgever zei van ja, daar heb je gewoon echt de pech mee gehad. Maar goed, dat maakt verder helemaal niks uit. Maar ja, uiteindelijk kwam het bij de onbedoelde terecht.
0: Ja, en daar moeten we toch even iets dieper op ingaan. Want dat is wel een heel bijzonder verhaal ook.
1: Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Dat gaat over een tweeling die tegen de wil van de moeder wordt afgestaan bij de geboorte. En die worden in twee verschillende gezinnen geplaatst. En daar komen die meisjes pas achter als ze 21 zijn.
0: En jij was bekend met één van die twee?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En moet je dan zeggen dat je het verhaal min of meer in de schoot geworpen kreeg?
1: Nee, zo voelde het niet, want het voelde echt wel heel lang als haar verhaal. Maar het gekke is, ik ben haar tegengekomen toen ik 21 was in Kuik. Eigenlijk voor een kort moment en toch heeft ze mij toen verteld van ja, ik heb deze week mijn tweelingzus ontmoet, want dat was nog maar net gebeurd, dus heel gek. En toen zijn wij verder helemaal niet in contact gebleven, maar ja, twee decennia later of zo kwamen we elkaar weer tegen. Nou ja, en toen hoorde ik de rest van het verhaal. Nee, het was heel lang haar verhaal. Het was niet iets waar ik mee bezig was. En toen was het inderdaad corona. En toen waren we met elkaar in contact. En toen dacht ik, oh, ik heb ook zo'n zin om weer eens heel intensief met iemand om te gaan of zo. Want dat had ik ook heel erg gemist. En toen heb ik haar gevraagd van God, mag ik eens gaan denken over jouw verhaal? Dus ik heb het in die fase al gevraagd. En toen zei ze, ja, jij mag dat. Zij had mijn andere boeken gelezen en zij zei, jij mag dat.
0: Want je schrijft dan eigenlijk een waar gebeurd verhaal op.
1: Nou ja, dat was meteen, dat hebben we ook meteen afgesproken. Ik schrijf fictie.
0: Daarom vraag ik het ook.
1: Ja, maar het gekke aan dat verhaal is, dat verhaal bestaat uit zoveel toeval dat je het bijna niet meer kan geloven. En dat vond ik een heel interessant gegeven, omdat je als romanschrijver moet je een beetje opletten met toeval. Want als drie keer iets heel toevallig is, dan denkt die lezer, ja, haha, zeker weer. Weet je, dan ben je je lezer kwijt. Maar dit verhaal, wat dus echt gebeurd is, daar zat zoveel toeval in als ik mijzelf niet kon permitteren. En daar ben ik mee aan de gang gegaan. En dat hebben we ook heel goed afgesproken in het begin van, ik mocht alles doen. Dus ik mocht zelfs een verhaal ombuigen naar drie Chinese jongetjes in Australië. Weet je, ze gaf mij alle vertrouwen, alle vrijheid. En het ging er ook alleen maar om dat we die gevoelens te pakken kregen. Of ik dan eigenlijk. Dat ik dat kon verwoorden. En dat dat voor haar intact bleef. Hoe het kan voelen. Dat was de essentie van het verhaal. En de vorm, ja, daar was ik heel vrij in. Maar uiteindelijk, terwijl ik aan het schrijven was, heb ik wel al dat toeval gevolgd. Dus de rode draad, alles waar je als lezer van denkt van dat kan toch gewoon niet, dat is nou juist wel echt gebeurd.
0: Ja, maar moeten we het dan nog steeds als fictie zien?
1: Ja, ik vind het wel echt fictie. Ja. Daarvoor vind ik het wel voldoende afwijken van het waargebeurde verhaal. Ja, zeker.
0: Je, als romanschrijver schrijf je geen pamflet of een aanklacht.
1: Nee. En ik denk ook als je leest, ik beschuldig niemand. Hè. Ik neem ook geen positie in. Ik laat zien. Ik laat zien, maar ik, het is niet voor adoptie, het is niet tegen adoptie, het is niet tegen instanties. Het is echt aan de lezer om dit te lezen en te kijken van God, hoe sta ik hierin? Maar dat is iets wat ik achteraf zeg, dat is niet iets waar ik dat boek mee begin. Ik wil gewoon een heel spannend, goed opgebouwd verhaal vertellen. Dat is mijn insteek en het is niet. En ik wil niks opdringen, maar dat is meer mijn natuur dan een doel als ik zo'n boek schrijf.
0: En toen kwam ineens de nominatie voor de Liberus Literatuurprijs.
1: Ja.
0: Ik zou bijna durven vragen van waar was je op dat moment? Want dat weet je waarschijnlijk ook nog wel.
1: Ja, dat weet ik precies. Ja, ik wilde net de douche instappen. Ja, toen belde mijn redacteur. Ja, nee, dat was echt wel heel fijn.
0: Ja, ik wou zeggen, want voelt dat dan toch als erkenning?
1: Heel erg. Ja, heel erg. Maar ik had natuurlijk wel prachtige recensies gehad op weg daar naartoe. Dus ja, het was een optie, maar er zijn maar zo weinig boeken die daar uiteindelijk terechtkomen. Dus dat, ja, de verrassing was enorm groot. En ik heb er vooral heel veel geruststelling aan overgehouden. En ook heel erg de vrijheid om daarna weer een heel ander boek te schrijven. Het heeft heel veel erkenning opgeleverd.
0: Maar word je nu nog wel aangesproken op dat boek?
1: Ja, zeker. Het is pas weer herdrukt zelfs. Ja.
0: We gaan straks nog met jou praten over, over Vacht. Hè, want dat is het, het nieuwe boek, hè, als ik het zo mag zeggen. Maar ook nog over lesgeven, het vak. En ook nog misschien over de toekomst. Dus we hebben nog genoeg te bespreken, als je het goed vindt.

0: We zijn nog steeds hier in de studio met de gast aan tafel, in Land aan tafel. Kobi van Baars, ik was hartelijk welkom, maar je was er nog steeds. Je bent niet weggegaan, dus je zit er nog steeds. We hebben het gehad over De Onbedoelde. Een boek wat veel succes, veel aandacht heeft gehad. Maar op een gegeven moment, ik denk eigenlijk op het moment dat het succes kwam, dat je alweer aan het schrijven was? Of hoe gaat dat niet zo snel?
1: Ik was met dat boek waar ik daarna mee ben gekomen, Vart. Daar was ik al mee bezig voor ik De Onbedoelde heb geschreven. Dus dat proces loopt soms een beetje door elkaar heen. Sommige boeken moet je een paar keer schrijven en andere heb je in één keer. Dat wisselt nogal. Dat liep al, inderdaad.
0: Dat wilde ik eigenlijk vragen. Want gun mij eens een kijkje in de keuken van de schrijver, zo wilde ik het zeggen. Als ik hier als redacteur-verslaggever aan het werk ben, dan kom ik 's ochtends hier binnen, hebben we een redactieoverleg en dan beginnen we hetzij met schrijven, hetzij met wat anders. Hoe werkt dat voor een schrijver? Of hoe werkt dat voor jou als schrijver?
1: Jij zegt kijk in de keuken. Mijn keuken zit op zolder. Ik loop daar 's ochtends naartoe en ik start op en ik ga daar zitten. En dan ben ik een beetje afhankelijk van of er iets gebeurt of niet. Het ligt er ook aan in welke fase van je boek je zit. Soms zit je eigenlijk ook wel heel veel te wachten. En dan probeer je iets en dan gooi je dat weer weg. En net zolang tot je de toon van je boek voelt, tot je de stem voelt waarmee je dat wil gaan vertellen. En dan kun je op weg en dan is het nog een aantal keren, ga je terug en ga je vooruit. En dat gaat heel traag bij mij. En dan op een bepaald moment, dan ineens, dan valt het allemaal op zijn plek. En dan, dan kan ik niet meer stoppen. Maar dat is misschien voor een boek een maand of 2 hooguit. En de rest van de tijd is het ook wel heel veel worstelen.
0: En je zegt, bij mij gaat dat langzaam. Moeten we jou zien als een soort diesel?
1: ja, ik ben zeker een diesel. Ik denk zeker in alles wel. En het is natuurlijk wel zo, ik ben vrij laat gedebuteerd. Hè. Ik zag heel erg op tegen dat debuteren. Om dan met een manuscript te moeten leuren, dat zag ik echt helemaal niet zitten. Dus ik heb dat alles maar voor me uitgeschoven. Maar ik heb wel heel veel geschreven in die tijd. Dus daarna ben ik eigenlijk telkens verder gegaan met een boek dat ik al in gedachten had of dat ik al had opgezet. En dat was voor Vart ook het geval. Ik had dat hoofdpersonage had ik al heel lang in mijn hoofd. Die was al heel lang.
0: Maar vind ik dat wel even interessant om terug te komen? Je zegt, ik kan me dat voorstellen hoor, het lijkt me ook vreselijk om. Maar je hebt het uiteindelijk toch wel gedaan. Dus wat maakte dat je je over die drempel heen gezet hebt en dat je toch bent gaan, om in jouw eigen woorden te blijven, leuren?
1: Ja, ik heb niet hoeven leuren, dat is het. Ik ben uiteindelijk bij de eerste uitgeverij wel gebleven. Of mocht ik debuteren. Dus dat viel mee. Ja, waarom gebeurde dat? Omdat ik op een gegeven moment zo klaar was met dat niet durven. Dat was eigenlijk nog erger dan afgewezen worden. Dus ja, weet je, op een bepaald moment sloeg de balans door en dan denk ik, dan neem ik de gok maar. Dus, en dat pakte heel goed uit.
0: Ja, want hoe werkt dat dan? Dan bel je een uitgever of een...
1: Nee, je moet eigenlijk iemand uit het literaire veld moet je helemaal zien zitten. En in mijn geval, ik had Nederlands gestudeerd. En in mijn geval was dat iemand bij wie ik gestudeerd had, die in Nijmegen aan de universiteit werkte. En die liet ik lezen en die zei, dit moet nu toch echt wel een keertje door. En dat was mijn route.
0: En zo ben je, zo is het gelopen.
1: Zo is het gelopen, ja.
0: Wat kun je ons vertellen over het nieuwe boek?
1: Vart.
0: Of over het laatste boek?
1: Ja, Vart is een roman over een vrouw die eigenlijk een heel klein leven heeft. Je had het net over 9-11, maar je kunt de hele wereld... alles is een beetje bedreigend, hè, nu. En wat ik gedaan heb, is dat heel erg terugbrengen op de vierkante meter. Dus er is iemand die werkt in een archief. En die voelt zich bedreigd door haar directe omgeving. Dus die brengt allemaal mechanismen in stelling om zich te handhaven. En het speelt in een archief. Dat is fijn, want ik heb heel veel onderzoek kunnen doen in Sint Agatha. In het archief. Dus ik kon ook heel dicht op dat vak komen. Van wat doe je dan precies en hoe voelt dat? Nou ja, en daar heb ik een soort... pas las ik ergens van een Jiske Vet 2.0. Ik weet niet of ik daar helemaal blij mee was. Maar er zit wel een lichtere toon in. Er zit ook humor in. Terwijl het eigenlijk een hele zware problematiek is. ja, iemand die op het werk niet echt wordt geaccepteerd en een beetje uitgestoten wordt, uit de groep valt.
0: Ja, buiten de boot valt.
1: Buiten de boot.
0: Ja, ja. En dit boek heb je, zeg je, is op een andere manier geschreven dan De Onbedoelde. Maar juist omdat je wat bekender bent geworden door Die Onbedoelde, gaan mensen natuurlijk denken, hey, maar die mevrouw die ken ik. Daar wil ik het volgende boek ook van lezen. En dan komen ze met iets heel anders in aanraking.
1: Ja, ja, gelukkig wel.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja. Ja, nou ja, ik denk echt vanuit mijn schrijverschap. En ik wil allerlei dingen ontginnen en uitproberen. En het is niet zo. Kijk, anders dan zou ik een soort. Dan zou ik in dienst staan van iets wat ik zelf bedacht heb of zo. Ik bedoel, dan wordt het heel kunstmatig. Ik denk juist.
0: Ik kan wel een paar boekenreeksen noemen die.
1: Ja, ja, en daar wil ik niet instappen. Nee, dus nee. Ik daarom vind ik het ook heel fijn van mijn. Ja, dat je vroeg straks van wat is het fijne van dat succes? Nou, dit. Dat ik de vrijheid heb om weer eens iets heel anders te doen. En ik ben. Ja, het boek waar ik nu mee bezig ben is weer veel meer richting mijn manier van schrijven van De Onbedoelde. Dus ik denk als je al mijn boeken op een rij zet. Ik mijn meest favoriete recensie was van VPRO. Die zei, Kobi van Baars doet telkens iets anders.
0: Oké. Okay. Ik vond het hartstikke leuk dat je bij ons te gast wilde zijn. En dat je zo wilde vertellen over een kijkje in de keuken van de schrijver. Hè, wat ik straks al zei. Heel hartelijk dank daarvoor. En laat het ons weten als het nieuwe boek er is. Hè. Dat willen we natuurlijk heel graag weten.
2: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
3: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
4: Goedemiddag.
3: De Trompettenstraat in Graven krijgt een opknapbeurt. Van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober wordt er gewerkt aan onder meer de bestrating. Hoewel borden aangeven dat de straat is afgesloten, blijven de winkels gewoon bereikbaar. De Trompettenstraat gaat tijdens de werkzaamheden namelijk niet volledig dicht. Bezoekers kunnen de winkels te voet blijven bereiken. Wel kan de bereikbaarheid tijdelijk veranderen naarmate het werk vordert. Kobi van Baars, bekend van De Onbedoelde, blijft experimenteren met haar schrijfstijl. Haar nieuwe roman Vacht verkent de wereld van een archiefmedewerker en bevat zowel zware als humoristische elementen. Van Baars wil niet vastzitten aan eerdere successen en blijft nieuwe verhalen ontwikkelen. Bezoekers van de kunstroute Mail kunnen tot en met 27 september hun favoriete kunstwerk kiezen. Het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt een jaar lang een plek in Mail. De 13e editie, geopend op 3 mei, omvat 36 kunstwerken en is gratis te bekijken. Meer informatie is te vinden op ontdekmail.nl/kunstroute. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
5: Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Welkom bij Omroep Land van Kuik. Geniet van deze gouden ouwe.

John Lamers met Ik Bewonder Jou. Het was een Nederlandse zanger uit Eindhoven die in 1966, 60 jaar geleden, zijn grootste hit scoorde met dit nummer Ik Bewonder Jou. Hij is geboren op 28 juni 1942. Hij overleed in Eindhoven op 19 maart 2023. En voordat hij solo succes had, zong hij bij de band Kees and the Skyliners. Nou, we gaan het programma langzaam maar zeker afronden. We hebben nog wel mooie Nederlandstalige muziek. Want volgende week dan heb ik geen uitzending. Dan zit hier het Truckrun met heel veel truckersliedjes en een hoop feestmuziek. Nou, ik dacht, dan gaan we vandaag gewoon Nederlandstalig doen. Lekker mooie, goede muziek. Vervolgt nu met Brabant van Guus Meeuwis. Op 21 november is er weer onze top 100 van het Land van Kuik. Wellicht dat die weer op 1 komt. Dan gaan we luisteren naar Recht in de Ogen van de Dijk. Een heel mooi nummer wat een paar keer in de top 2000 heeft gestaan. Maar wat mij betreft veel vaker in die top 2000 had kunnen staan. Het nummer duurt 5 minuten 27, maar het is heel mooi. Gerard van Maasakkers. Griep. Ja, er zijn toch mensen die ziek zijn. Nou, laten we om hen een hart onder de riem te steken, dat nummer draaien. En we sluiten af straks met Bloed, Zweet en Tranen. Er is geen sport live vandaag. Volgende week wel, maar dan niet via Omroep Land van Kuik, maar via Omroep Venray. Het is dat u het weet. Er komt ongetwijfeld nog een berichtje op onze website over te staan. Wat mij betreft tot over 2 weken.

zijn er oorlogen. Er zijn misdaden en aanslagen. Er is moord en doodslag om handel en geld.

0: op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
4: De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

nieuw van Toast Club. Alexandria is een frisse, zonnige track met een ontspannen sfeer en een vleugje nostalgie. Het nummer neemt je mee in een verhaal over verlangen, herinneringen en een plek die bijzondere gevoelens oproept.

0: Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
7: Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. 2 volwassenen en 2 andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, maandag tot en met donderdag, van 4 tot 6.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Start de motoren.
4: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
5: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
6: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
7: Truck Run Boxmeer.
5: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
6: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
5: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
6: Rijd je weer met ons mee?
8: Dan je denkt.
9: Check onze website omroeplvc.nl.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
11: De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump, die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 1:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
12: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
13: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De Tom Petterstraat in Grave krijgt een opknapbeurt. Van maandag 21 september tot en met vrijdag 2 oktober wordt er gewerkt aan onder meer de bestrating. Hoewel borden aangeven dat de straat is afgesloten, blijven de winkels gewoon bereikbaar. De Tom Petterstraat gaat tijdens de werkzaamheden namelijk niet volledig dicht. Bezoekers kunnen de winkels te voet blijven bereiken. Wel kan de bereikbaarheid tijdelijk veranderen naarmate het werk vordert. Kobi van Baars, bekend van De Onbedoelde, blijft experimenteren met haar schrijfstijl. Haar nieuwe roman Vacht verkent de wereld van een archiefmedewerker en bevat zowel zware als humoristische elementen. Van Baars wil niet vastzitten aan eerdere successen en blijft nieuwe verhalen ontwikkelen. Bezoekers van de kunstroute Mail kunnen tot en met 27 september hun favoriete kunstwerk kiezen. Het kunstwerk met de meeste stemmen krijgt een jaar lang een plek in Mail. De 13e editie, geopend op 3 mei, omvat 36 kunstwerken en is gratis te bekijken. Meer informatie is te vinden op ontdekmail.nl/kunstroute. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915. Sometimes.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
1: Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Saint-Pierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
7: van Kuik. De 55 Plus Show. Voor senioren, door senioren.

0: De 55PLUS Show. Op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Ja, goeiedag hier met Marty Peters. We zijn weer present in de 55PLUS Show. We hebben een gast en dat is Anneke Punt. Anneke Punt gaat praten over de bijeenkomsten van de WMO die in de komende maanden in het Land van Kuik worden gehouden. Anneke, goeiedag. Kun je wat over jezelf vertellen, wat je doet en wat je functie is in deze?
2: Mijn functie, ik ben secretaris van Kringland van Kuik.
1: Mm-hmm.
2: En Kringland van Kuik is degene die deze bijeenkomsten organiseert.
1: Ja, en Kringland van Kuik, is dat van seniorenvereniging?
2: Dat is van de oude KBO-afdelingen. Senioren Kringland van Kuik, daar vallen eigenlijk alle afdelingen onder van het Land van Kuik.
1: Van de gemeente?
2: Van de gemeente Land van Kuik. En dat zijn ongeveer 56 afdelingen. 56 afdelingen. Die behoren bij Kringland van Kuik.
1: Dat is een behoorlijke organisatie dan eigenlijk.
2: Dat is ongeveer 7500 leden. Mm-hmm. Dus dat is best groot.
1: Mm-hmm.
2: En iedere afdeling heeft zo zijn eigen manier van werken. Maar de kring ondersteunt ze met raad en daad. Bijvoorbeeld bij activiteiten.
1: Mm-hmm.
2: En de kring heeft ook contact met de gemeente regelmatig.
1: Matig.
2: En met andere koepelorganisaties zoals Socium, Pandijn en dergelijke. Als het gaat om de ouderen. En dat koppelen we terug naar de afdelingen. Daar waar dat nodig is. We hebben 3 keer per jaar een kringraad.
1: Mm-hmm.
2: En dan komen dus afgevaardigden van die afdelingen komen daar naartoe. En dan wat nieuwe ontwikkelingen delen we dan mede.
1: Nee.
2: En mocht dat tussentijds nodig zijn, dan wordt dat ook onderling geregeld.
1: Nee.
2: En als ze steun nodig hebben, dan kunnen ze ook bij het kringbestuur aankloppen. Ja.
1: En de kring is weer een onderdeel van Senioren Brabant
2: Zeeland. Ja, okay. Dat is een onderdeel. Ja.
1: Jullie organiseren dus een bijeenkomst over de WMO.
2: Ja.
1: En is daar behoefte aan?
2: Nou, er is in januari van dit jaar is er in Boxmeer een bijeenkomst georganiseerd over de WMO.
1: Mm-hmm.
2: En de belangstelling was ontzettend groot. We waren op dat moment al van plan om een bijeenkomst te organiseren over de WLZ, de Wet Langdurige Zorg.
1: Ja.
2: Die hebben wij in het voorjaar gehouden in het Wapen van Wanrooi.
1: Mm-hmm.
2: En de belangstelling daarvoor was zo ontzettend groot. We hebben 3 bijeenkomsten gehad van rond de 200 belangstellenden. En het is echt wel heel erg duidelijk dat de senioren zich zorgen maken over de beschikbaarheid van de zorg.
1: Ja.
2: En de betaalbaarheid van de zorg. Hoe dat gaat financieel, hoe dat financieel geregeld is.
1: En, maar is het ook vooral een stuk onwetendheid bij de senioren over de WMO of schaamte? Of hoe moet ik dat zien? Dat
2: toch
1: op die bijeenkomsten komen van ik weet het niet en ik ben bang dat ik voor een gesloten deur kom of zo.
2: Maar de mensen weten niet waar. Kijk, ze gaan er pas over nadenken als het nodig is.
1: Als het nodig is, dat klopt. Ja.
2: En als het nodig is, dan weten ze eigenlijk de weg niet.
1: Nee.
2: Terwijl ze hier in Mil krijgen ze die boy. Dat is een informatieblaadje.
1: Ja, dat ken ik. Ja.
2: En daar staat heel veel informatie in. Dat wordt huis aan huis gespreid.
1: Mm-hmm.
2: En het is gebleken, ze bewaren het wel. Het is een bewaarnummer. Maar ze kijken er eigenlijk niet of nauwelijks in. Pas als het nodig is, dan gaan ze kijken. Waar moet ik zijn? En nou is de senioren afdelingen en kringen, die hebben zogenaamde individuele belangenbehartigers.
1: Mm-hmm.
2: Die worden opgeleid door Senioren Brabant Zeeland.
1: Ja.
2: En die kunnen benaderd worden Om de mensen te helpen, de weg te wijzen. We kunnen ze helpen bij een WMO-aanvraag. Eventueel ook bij een WLZ-aanvraag. We kunnen de nodige professionals inschakelen. Wij kunnen de mensen helpen om de juiste keuze te maken.
1: De juiste weg te volgen eigenlijk, ja. Ja, en dat net wat je zegt, het is een stuk onwetendheid. En op het moment dat het nodig is, gaan ze in paniek eigenlijk de informatie verzamelen. En dan komt er eigenlijk meestal heel weinig van terecht.
2: Nou ja, dan ze weten te weinig. Mm-hmm. En dan nemen ze soms verkeerde beslissingen.
1: Ja. Dus het wordt een WMO-bijeenkomst georganiseerd. Jullie hebben al een WLZ-bijeenkomst georganiseerd. Organiseren jullie wat meer van dat soort bijeenkomsten?
2: Nou, we hebben dus komende week hebben we een sociaal-culturele dag.
1: Ja.
2: Dagen, het zijn 3 culturele dagen. Dan hebben we 's morgens een informatief programma en 's middags een ontspanningsprogramma. En dat zijn nou 3 dagen. En ja, dat is gemiddeld 150 personen per dag.
1: Ja, ja.
2: En ze krijgen tussen de middag een lunch aangeboden. En daar is ook ieder jaar veel belangstelling
1: voor. En is dat alleen voor leden? Of hoe moet ik dat zien?
2: Dat is, de leden, daar maken we het aan bekend. Maar er zijn ook een aantal niet-leden die daar naartoe komen. En die moeten een kleine bijdrage meer betalen. 5 euro meer, geloof ik.
1: Oh, ja.
2: Want nu is het 30 of 35 euro. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. En de niet-leden moeten 5 euro meer betalen.
1: Ja, dus dan kunnen ze net zo goed lid worden eigenlijk.
2: Ja, nou, daarom, dat lidmaatschap, dat is gemiddeld 25 euro per jaar.
1: Per jaar, dat is goed. Dat is
2: en
1: goed
2: daarvoor
1: doen, ja.
2: Krijgen ze eigenlijk ontzettend veel.
1: Mm-hmm. En dus, die bijeenkomst, daar gaan we dadelijk in het tweede gedeelte wat verder over praten, over de inhoud van de bijeenkomsten. En hoeveel van die inkomsten gaan jullie doen?
2: Wij gaan nu nog 4 bijeenkomsten doen.
1: Mm-hmm.
2: En er was dus in januari eentje in Boksmeer. Dan gaat er eentje gehouden worden in Kuik, 1 in Graven. 1 in Sint-Tunis en 1 in Mil.
1: In Mil,
2: ja.
1: Dat is heerlijk wel. We gaan dadelijk in het tweede gedeelte praten over de inhoud van deze bijeenkomsten. En dan gaan we een stukje muziek luisteren.
2: Oké.

0: De 55-plus show. Voor en door senioren in het Land van Kuik.
1: Land van Kuik. Land van Kuik. Land van Kuik.
2: Ja, daar zijn we weer en we gaan weer verder met het gesprek met Anneke Punt over de bijeenkomsten die in het Land van Kuik gaan plaatsvinden over de WMO. Ja, Anneke, we spraken er net al over. De mensen gaan pas informeren als ze nodig hebben en zijn totaal niet voorbereid. Dat is dan ook eigenlijk de reden dat jullie die bijeenkomsten doen, begrijp ik.
3: Informatieve bijeenkomsten, mensen op de hoogte brengen van wat de WMO betekent, de wet maatschappelijke ondersteuning. En als het thuis op een of andere manier niet meer gaat en de mensen een steuntje in de rug nodig hebben, zoals dat heet, dan kun je een beroep doen op de WMO.
2: Ja.
3: Maar hoe doe je dat?
2: Ja.
3: En dat is voor heel veel mensen de vraag. En daar informeren wij de mensen over.
2: Zo, ja. Ja, en het is natuurlijk wel erg belangrijk dat de mensen ook op deze bijeenkomsten komen.
3: Ja, zeker. Zeker.
2: Want ik heb het zelf ook meegemaakt. Mijn vrouw is dan ook, dat heeft Parkinson. En de WMO, ja, waar kunnen wij beroep op doen? En dan ga je inderdaad in paniek ga je dus dingen opzoeken. En dat willen jullie eigenlijk door die bijeenkomsten willen jullie dat voorkomen.
3: We willen de mensen goed informeren wanneer je een beroep kunt doen op die WMO en welke maatwerkvoorzieningen daar beschikbaar zijn en wat de gevolgen zijn, ook financieel, dus ja, dat je een eigen bijdrage moet betalen, hoe groot die is, en bij de WMO zijn daar bepaalde regels voor. Krijg je via de beschikking een maatwerkvoorziening toegezegd, dan betekent dat dat je op dit moment €21,80 per maand
2: moet betalen.
3: Maand moet
2: betalen, dat klopt, ja.
3: Ja, maar in de toekomst, er wordt gesproken over het feit dat die WMO-bijdrage, dat die inkomensafhankelijk wordt.
2: Afhankelijk gaan worden, ja.
3: Ja.
2: En wie gaat die voorlichting geven? Zijn dat specialisten op het gebied van de WMO? Of is het van de gemeente? Of is het van Senior Brabant Zeeland?
3: Nou, er zijn 4 bijeenkomsten gaan we organiseren. 2 bijeenkomsten worden gepresenteerd door iemand van de gemeente. En de andere 2 bijeenkomsten worden gepresenteerd door iemand van Brabant Zeeland. Die in het hoofdbestuur zit. En dat is een oud huisarts, of althans, hij is niet meer praktiserend, laat ik het zo zeggen. Uit Elsendorp. Heeft in zijn praktijk ook heel veel te maken gehad met de WMO en is ook daar bezig geweest als cliëntondersteuner, om het zo maar te zeggen.
2: En bij zijn bijeenkomst, ze krijgen dus in feite een voorlichting, wat allemaal mogelijk is en niet mogelijk is. Want we begrijpen ook, bepaalde dingen worden niet door de WMO vergoed. Kunnen de mensen ook vragen stellen? Is er een vragenuurtje ook?
3: Nou, we krijgen eerst een voorlichting. Je moet ook eerlijk zeggen, Socium, of Mooi Maasvallei, doet een korte inleiding. En daarin geven zij aan wat je kunt doen voordat je een WMO-aanvraag doet. Wat er mogelijk is in het voortraject. Vervolgens komt diegene van de gemeente en die Jan Hoevenaars van het hoofdbestuur, die dus die presentatie verzorgen. Daarna is er een pauze, krijgen de mensen allemaal een kopje koffie. En daarna is er een forum. Daar kunnen de mensen dus vragen aan stellen.
2: Okay.
3: En in dat forum zit de spreker zelf. Daar zit iemand van OSOS. Dat is ook een cliëntondersteuner die door de gemeente gefinancierd wordt. En een vrijwillige cliëntondersteuner. En dat is iemand de lokale, dus hier in Mil zal ik dat zijn.
2: Ja.
3: Daar kunnen dan vragen aangesteld worden. Goed.
2: En wil ik naar zo'n bijeenkomst toe, moet ik mij dan opgeven? Of is het
3: Het was om te beginnen gratis. En ten tweede, wij zouden eigenlijk, althans hier in Millersweert, willen ze weten hoeveel kopjes koffie er klaar moeten staan. Dus de mensen kunnen zich opgeven via de website van de kring, senioren kringland van Kuik. En dat is info@seniorenkringlvc.nl.
2: Ja, dat is...
3: Maar ja, goed, via de website van de kring. En daar komt duidelijk een tabblad op en een mogelijkheid om zich op te geven.
2: En hoe worden de mensen geïnformeerd? Want ik heb er eigenlijk nog niets in de lokale bladen staan.
3: Nee, daar zijn we mee bezig. We zijn bezig met een uitnodiging. Die gaat deze week de deur uit naar de krant. Er gaat een uitnodiging mee met de ons van 22 september. Dus dat maandblad, maandblad van de seniorenafdelingen. Ja. En van senioren Brabant-Zeeland. Daar gaat er ook mee. We maken nu eigenlijk een beetje informatie al via dit radioprogramma. En ja, dus en in de verschillende regionale kranten komt de uitnodiging te staan.
2: Oké, we gaan weer een stukje muziek draaien.

0: Muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.
1: Ja, daar zijn we weer. We hebben weer een mooi stukje muziek gehoord. Goed, we gaan weer verder praten over de bijeenkomsten die hier in het Land van Kuik worden gehouden over de WMO. Niet over de WMO zelf, maar over de bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden. Met de vorige twee blokjes hebben we al een beetje gepraat hoe de bijeenkomsten eruit gaan zien. En in dit blokje gaan we praten van waar worden ze gehouden, wanneer worden ze gehouden, wie zijn de sprekers en noem maar op. Anneke, kun je daar wat over vertellen waar en wanneer de bijeenkomsten zijn?
2: Ja, er zijn vier bijeenkomsten. En de eerste bijeenkomst is 20 oktober in Oelbroek in Sint-Antonis. Van 2 tot 4 uur. Inloop om 2:30.
1: Mm-hmm.
2: De tweede bijeenkomst is op donderdag 29 oktober in het MFA in Kuik. Ja. Ook van 2 tot 4. Inloop vanaf 2:30. Vervolgens is er 10 november... hier in Millesweert een bijeenkomst. Die begint om 2:30
1: mm-hmm.
2: tot 4:30, inloop vanaf 2:00.
1: Mm-hmm.
2: En 17 november is er een bijeenkomst in Catharinahof in Graven van 2 tot 4:00.
1: Ja. We hebben het al even aangehaald. In verband met het reserveren voor de koffie is het toch verstandig dat de mensen zich op moeten gaan geven.
2: Even opgeven dat de locaties waar de bijeenkomsten gehouden worden een beetje weten hoeveel koffie ze klaar moeten zetten.
1: Ja, dat is toch wel belangrijk.
2: De bijeenkomst is gewoon gratis. En in de pauze krijgen ze dan een kopje koffie aangeboden.
1: Dus en... over de bijeenkomst zelf. Het eerste gedeelte is een voorlichting eigenlijk.
2: Een voorlichting, ja.
1: Pauze.
2: Pauze en daarna is er een forum. Mm-hmm. En daar kan vragen aangesteld worden. Ja.
1: Ik wil daar naartoe en ik moet me opgeven.
2: Ja. Je gaat dan naar de website van Kringland van Kuik.
1: Mm-hmm.
2: En dat is www.senioren.nl. kringlvc.nl
1: mm-hmm.
2: En daar komt duidelijk een blok naar voren en dan kun je je opgeven voor de dag wat je daar naartoe wil. Als je uit Mil naar Kuik wil, kan ook, maakt niet uit, dan meld je je aan bij donderdag in Kuik.
1: Oh, okay.
2: Ja, je kunt gaan naar de locatie waar je naartoe wil, wat jou het beste uitkomt.
1: Ik begreep dat de Kringland van Kuik, senioren Kringland van Kuik, een flyer gaat verspreiden. Daar staat ook waarschijnlijk alle gegevens op.
2: Ja, klopt. Die proberen we van de week nog in de krant te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: We zijn nog beter om een beetje aan te passen.
1: Mm-hmm.
2: En die komt ook als bijlage bij de ONS, die vanaf 20 september beschikbaar is. Dus die wordt met de ONS ook verspreid.
1: Ja. Anneke, we zijn zo'n beetje aan het einde van het verhaal. Zijn er nog specifieke dingen die je wilt vertellen? Of wil je zeggen van, nou Martin, daarbij toch vergeten te vragen?
2: Nou ja, goed. Misschien een beetje vertellen wat de mensen daar te horen kunnen krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En dat is vragen die bij hun leven zo van... bij wie kan ik een aanvraag doen? En wie kan me daarbij helpen? Hoe verloopt de procedure van de WMO?
1: Mm-hmm.
2: Hoe lang kan dat duren? Kom ik altijd in aanmerking voor de steun die ik voor de aanvraag die ik doe? Voor de ondersteuning die ik aanvraag? En moet ik een eigen bijdrage betalen?
1: Ja.
2: En hoeveel of dat is? Dus ja, dat zijn dingen die komen daar tijdens die bijeenkomst allemaal aan de orde.
1: Ja.
2: En als je daar belangstelling voor hebt om dat te weten, dan zou ik zeggen, kom naar die bijeenkomsten en kom luisteren. En misschien kun je daar weer wat goeds mee opdoen.
1: Ja, misschien is het toch verstandig dat we eens een keer na de bijeenkomst iemand van de gemeente of zo, specialisten op de WMO, eens een keer uitnodigen voor de mensen die niet bij die bijeenkomsten komen, denk ik.
2: Ja, nou ja, goed, dat is juist wij. Dit zijn bijeenkomsten, informatieve bijeenkomsten.
1: Ja.
2: En we hebben gemerkt dat de mensen bezorgd zijn over de beschikbaarheid van de zorg. En daar, ja, daar is onder andere de WMO een van de dingen van. Hè? De WMO, die bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, die kun je aanvragen via de WMO. En er zijn heel veel, er komen steeds meer ouderen.
1: Ja.
2: Er zijn met andere woorden, er is steeds meer zorg nodig.
1: Ja.
2: En de mensen zijn bezorgd of dat allemaal beschikbaar is. En,
1: ja.
2: En hoe dat beschikbaar is. En welke handelingen ze uit moeten voeren om toch in aanmerking te komen.
1: Ja, dus luisteraars, dat is heel belangrijk. Dus ik zou toch adviseren om naar deze bijeenkomsten te gaan. Je wordt er beslist wijzer van. Dan heb ik nog één klein vraagje. Dadelijk hebben we de WMO bijeenkomsten gehad. Zijn er nog verdere informatieve bijeenkomsten in de planning?
2: Nou ja,
1: misschien
2: goed.
1: Dan een stukje sluier over 2027.
2: Nou ja, goed, daar zijn we wel als kring in ieder geval over aan het nadenken. Hm. Er zijn altijd, we hebben regelmatig overleg met de gemeente. Als het gaat om ook andere activiteiten. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn waar we op in moeten spelen, dan gaan wij daar iets over organiseren. De belangstelling voor de WLZ-bijeenkomsten die we in het voorjaar hebben gehouden is ook wel duidelijk een uiting van het feit dat de mensen behoefte hebben aan informatie.
1: Dat soort informatie. Ja, dat is de rol van een seniorenvereniging is aan het verschuiven. Eerst was het gezellig sjoelen tot aan rekken met klaverjas of maakt niet uit wat. We zien nu toch duidelijk dat de mensen meer, de huidige senior, meer behoefte heeft aan informatie dan aan spelletjes.
2: Ja, nou ja, goed, dat wordt door de afdeling nog gedaan. Mm-hmm. Want ontmoeting, bijeenkomst is ook heel erg belangrijk. Mm-hmm. Mensen moeten elkaar ontmoeten en niet thuis blijven zitten.
1: Nee.
2: Ze moeten een klein netwerkje om zich heen maken om in ieder geval eenzaamheid te voorkomen. Dus die ontmoetingsbijeenkomsten, die blijven door de afdelingen in ieder geval wel gehouden te worden. Die worden niet georganiseerd door de kring. Dat zijn meer informatieve bijeenkomsten. En die ontmoetingsbijeenkomsten door de afdeling, en die zijn zeker zo belangrijk.
1: Ik weet toevallig van senioren Kuik, die hebben vorig jaar een bijeenkomst gehad over AI. En dan denk je van, die oudere AI.
2: Die zijn druk bezocht.
1: Het was barstensvol. Ze moesten zelfs op de tafels gaan zitten.
2: Ja.
1: Dus dat valt ook allemaal wel mee.
2: Ja,
1: nee. Anneke, bedankt voor je komst.
2: Ja.
1: En hopelijk spreken we ons elkaar nog weer in een andere uitzending.
2: Ja, wie weet.
1: Wie weet. Okay. Tot ziens. Wel thuis.
2: Oké, dankjewel. Dag.

U luistert naar het informatieprogramma Welzijn Ouderen Land van Kuiken. Met het onderwerp deze keer het WMO. En onze studiogast was Anneke Punt. En u kunt het de hele week nog een keer naluisteren via Omroep Land van Kuik, uitzending gemist. En dan kunt u alles nog een keer meemaken. We gaan verder met muziek van Brooks & Dunn en The Neon Moon.

De 55 Plus Show. Met herkenbare muziek van toen en nu. Boeiende gesprekken. Verhalen uit onze streek. En nuttige tips.

Hans Pollux. En u denkt, wat ken ik het liedje van? U kent het inderdaad van Koor Zabelt, Zijn het je ogen. Binnen mooi in het Limburgs. En dit zijn de Blue Diamonds.

0: Ja, dat waren de Blue Diamonds. Ik weet nog dat ze in militaire dienst moesten. En ze werden gelegerd in de generale Bondskazerne in Graven. En heel Graven en de omgeving stond helemaal op zijn kop dat die twee jongens gelegerd werden in Graven. In onze eigen gemeente. En dan zijn we toe aan...
1: De 55 Plus Show.
2: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
3: Ja, goeiedag allemaal.
4: Ja, inderdaad, ik moet goeiedag zeggen. Want het is een kan smiddags en het kan s'avonds zien. Goh, hey, we hebben jou al heel lang niet gehoord. Ja, wel gehoord iedere week. Maar persoonlijk contact hebben we wat minder gehad. Want je had het... een serie mooie gedichten gemaakt. En daarna heb je oude operaties gehad, heb ik gehoord.
3: Ja, ik heb uiteindelijk mijn nee schouder erin zitten. En ja, ik bedoel, ik ben rechts, het is aan de rechterkant. Ja, dat valt natuurlijk even tegen. En ik mag hem 6 weken niet gebruiken. Dus, maar ik heb nou de helft erop zitten.
4: Oh, maar dan met het aankleden zo heb je daar de man voor.
3: En ik heb in ieder geval gezegd, kleding heb het wel, met knapjes aan de verkant, een broek zonder sluiting. Ik heb mijn eigen wel op voorbereid natuurlijk. Dat,
4: Ja,
3: en bed staat in de kamer, dus...
4: Oké.
3: Even behelpen, laten we het zo zeggen. Ja. Maar het is de moeite weer, want de pin die ik eerst had, heb ik nou niet meer. Dus dat is wel een goed teken.
4: Ja, precies. Dan is er in ieder geval vooruitgang. Ja. En dan heb je niet voor niks gedaan, zeggen ze ooit.
3: Nee.
4: Hey, Bintje, dan heb je een zomer gehad die je eigenlijk in het ziekenhuis verbracht hebt of thuis in de kamer, in de airco.
3: Ja, in de kamer. Ja. Maar ik heb toch wel een bijzonder gedicht, want jullie zullen ook wel in de krant gelezen hebben dat er een bijzondere mens in Boxmeer een lintje heeft gekregen.
4: Ja, dat heb ik gelezen, ja.
3: En over die mens heb ik een gedicht gemaakt.
4: Oké, ik ben zeer benieuwd.
3: Een bijzondere mens. Afgelopen weekend was het zoiets. Het was de clubdag van de Jeu de Boule. Hij speelde vrij, wist het ergens toen nog niet, dat al die mensen kwamen voor hem en een hele boel. Altijd stond hij voor andere kloor. Verenigingen, de Hultehoek, de mens in de straat. Gebeld en hij komt, het geeft niet woord. En een gewone kel en toch zo apart. Helpt waar anderen het laten liggen. Alt een protje, alt een lach. Dat verdiende een koninklijke onderscheiding. Geert van Elts, geniet ervan. Een dikke proficiat.
4: Leuk. Heel erg leuk, Mientje.
3: Hij had het ook verdiend, je mens. Die staat inderdaad alt voor andere kloor. Dus,
4: geweldig.
3: Dan mag daar wel eens benoemd worden, hoor.
4: Zeker. Hé, dankjewel. En ik zou zeggen nog een fijne week. En tot de volgende keer.
3: Dat is goed. Ik zeg een fijn weekend en wacht ook doet, geniet er lekker van.
4: En een voorspoedig herstel.
3: Ja, houden we.
4: Houdoe.

Just an Illusion, u kent het van de BZN. Deze keer een uitvoering van Julia Sara. En die heeft opgetreden in De Beste Zangers van Nederland. Kinders Clearwater Revival, daar gaan we mee verder. En Carson Fields.

0: airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een drommeltje. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten koploper blijven in AI en lopen ze voor op China. Trump wil wel vangrails, maar is dat veelgenoemde problemen volgens hem niet zullen ontstaan. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd, waardoor alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Bij Russische aanval op Odessa raakten 9 mensen gewond. Oekraïne zegt 409 drones te hebben onderschept. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Start de motoren.
2: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
3: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
4: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
0: Truckrun Boxmeer.
3: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
4: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
3: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
4: Rijd je weer met ons mee?
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
7: De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Waylon Jennings, I've always been crazy. En Waylon Jennings komt van Littlefield in Texas. Hi country folks, welkom bij de 1805 to Nashville. Een trein vol traditionele country, back to back. Wekelijks op Omroep Land van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jo Naus, All on Board. De tweede country song in dit programma is van John Snyder. I've been around enough to know.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Yo Nouse.

It's Another World, werd gezongen door de Wilburn Brothers. We gaan naar New Jasper in Ohio. En daar komt Daryl McCall vandaan. It's been so long, darling.

From Acuff to Van Zandt. A tot Z. Country. Op Omroep Land van Kuik.

En dat was Willie Nelson, Ain't Necessarily So. Country-liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein boorde vol traditionele country, back to back. Mijn naam is Johan Huis van Omroep Land van Kijk. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805, volgende week zondagavond om 6 uur. So long. We gaan eruit met Johnny Russell en Jambalaya. En daarna Vern Gosden, That Just About Does It. Hier is Johnny Russell.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Dabri Techniek, Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install QR-kent en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
12: Ja.
13: Ja.
11: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Zo, we zijn er weer. Oh, het begint. Zo, we zijn er weer. Ja, de koptelefoon moet ik eigenlijk even kijken. Het doet een beetje vreemd. Maar nu wel, we zijn er weer. We begonnen met Bob Adams. One to you. Het is 7 over 7. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Zo, nou doet hij het hopelijk beter, de koptelefoon. Ik weet niet wat ze mee gedaan hebben, maar ja, goed. Hij doet het in ieder geval, dat is het belangrijkste. Ik zei het, het is inmiddels 11 over 7 op zondag. Even kijken. De 13e. September 2026. En zometeen Dan Hartman. Maar eerst even dit.
1: Je weekend goed afsluiten?
2: Dat doe je met Van Soest op de bank.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Ja, heerlijke plaat van Madonna, Crazy For You.
1: Zo.
0: Ik weet niet wat er met koptelefoon is, want... In ieder geval Madonna met Crazy For You op Onbelonde Kuik. En zometeen Mary and Killish.

0: Ja, ook zo'n lekker plaat van, even kijken, duel van Propaganda uit, even kijken, jaren 80, 1985 zelfs. Ja, weet je wat bij sommige platen is, dan blijft het in je hoofd hangen. En bij mij ook altijd. Als je eenmaal iets hoort, dan blijft het in je hoofd hangen. Zometeen Sandra, Maria, Magdalena.
1: Rob van Soest, Omroep Land van Kuik, met Van Soest op de bank.

Ja, Schotse band Simplemans, Alive and Kicking. Ook in 1985 kwam deze plaat uit. Zometeen Simplemans, Hold the Back the Years.

Ja, hij zingt Holden Back the Years. Je moet de jaren die je hebt, moet je koesteren. En je moet niet achteruit kijken, maar vooruit kijken met leuke dingen. En als je de muziek maar blijft bestaan van allerlei artiesten die nog zijn en die niet meer zijn. Zometeen Talk Talk, Love It You Make It. Ook een zanger die niet meer is van de formatie van deze groep. En dat blijft een herinnering. Ik heb die toen ook gedraaid toen mijn vriend Jan ziek was. En daarom deze plaat daarvoor. Gewoon even draaien. Als je hoort het niet meer, maar als je hem hoort, voor jou.

Heerlijke plaat van Tears of Years. We gaan langzaam het eerste deel verlaten. Ah, jammer nou. Nee, straks ben ik weer na 8 uur. En dan nog heel veel muziek. Tot 9 uur. Tot straks. Hoi.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, wordt baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Start de motoren.
7: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
8: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
9: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur. En vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
10: Truck Run Boxmeer.
8: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
9: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
8: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
9: Rijd je weer met ons mee?
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstalQ-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
12: Omroep Land van Kuik.
6: Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Ja, welkom terug bij deel 2. De laatste deel weer met Danny de Munk. En uit de film Razzmatazz 7 over 8. Op zondag, even kijken, de 13e. Ja. Verder met muziek, Human and Human League. Ook zo'n heerlijke plaat uit die tijd. Uit 1986 kwam de Danny de Munk ook met zijn Razzmatazz. 1987, een jaar later, naar de bioscoop geweest. Met Danny de Munk natuurlijk in de hoofdrol als Bernard Barend. Lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Tot 9 uur ben ik nog bij, met lekkere muziek op Omroep Landkuik, jouw radio. Afsluiting van het weekend.

Ah, een heerlijke zomerse plaat. Heel lang geleden. Oh jee. Pasadena en Dream Band. Zandvoort. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. En we gaan een serieus plaat draaien van Starship. En dat vond ik zo'n mooi nummer. Sarah heet de plaat. Hoort er een hele mooie clip bij. Geniet van deze plaat. En denk aan mooie dingen. Ja, doe ik ook elke dag.

Ja, eerst hadden we Simple Minds uit Schotland. En natuurlijk U2 uit Ierland. De eerste band, Twice in the Name of Love. 8:56 op Omroep Kuik, jouw radio, jouw zondag afsluiting van het weekend. Heb jij ook een leuk weekend gehad? Ik ook, lekker rustig weekendje. Ja, een beetje regenachtig, maar er komt nog mooi weer aan, zeggen ze. Want je weet altijd, in de maand september is het nog altijd een beetje redelijk mooi weer. We gaan verder met Cars and Drive. Trouwens, dit is gezongen door de basgitarist van deze band. Uit 1985 kwam deze muziek.

Ja, helaas moet ik afsluiten, want ja, elk moment kan mijn vervoer komen. Bedankt voor het luisteren. Ja, helaas is het vroeger af te moeten sluiten. Anders had ik nog tot 9 uur. Maar ja, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan hopelijk tot 9 uur. Tot dan. Houdoe. Fijne week. Hoi.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31-196.

0: Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrum-linkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Klovenierschilde in Graven. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. Pastoor Herman Schaapman heeft zondagmiddag historische voertuigen ingezegend tijdens Open Monumentendag in Graven. De inzegening vond plaats tijdens een optocht door het centrum, waarbij Gods zegen werd gevraagd voor veilige deelname aan het verkeer. Ongeveer 40 deelnemers met voertuigen ouder dan 40 jaar waren aanwezig, naast de authentieke boten. SSS 18 en Olympia 18 hebben zondag in Overloon een gelijkspel behaald in hun bekerduel. Dat eindigde op 3-3. Deze wedstrijd maakte deel uit van de poolfase van de B-1000 mannen KNVB-beker voor amateurs, waarbij beide teams 3 doelpunten scoorden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
3: De vrijdagmiddag eindigt goed bij Omroep Land van Kuik, met het land aan tafel. Elke vrijdagmiddag van 4 tot 6 uur zitten Patrick Huisman en Erik Dankbaar voor je klaar. Met het nieuwspanel, gezond en wel, weekend wegwezen en natuurlijk de gast aan tafel. 2 uur lang nieuws, gesprekken, tips, gezelligheid, muziek en verhalen uit het land van Kuik. Het land aan tafel, vrijdagmiddag van 4 tot 6 bij Omroep Land van Kuik.

0: de motoren. Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
1: Zijn we weer live op Omroep Land van Kuik.
2: Ruben en Erik zitten klaar achter de microfoon vanaf 1 uur... en vanaf 12 uur hoor je al non-stop truckersmuziek. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van...
3: Truckrun Boxmeer.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het Land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?
1: Bij dan je denkt.
0: Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

Ellie Goulding neemt ons met haar nieuwe single Four Seasons mee door de constante verandering van de liefde die beweegt als de vier seizoenen. Van de vurige hitte van de zomer tot de ijzige afstand in de winter, maar altijd met die ene persoon als vaste waarde.

0: Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Maandag tot en met donderdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Jerry Hombergen is de nieuwe koning van het Kloveniersgilde in Grave. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten, dat afgelopen zaterdag plaatsvond, viel de beslissing na 200 schoten. Raadslid Jochem Jacobs, die 5 jaar geleden ook aanwezig was, prees de sfeer en kameraadschap binnen het gilde. Pastoor Herman Schaapman heeft zondagmiddag historische voertuigen ingezegend tijdens Open Monumentendag in Grave. De inzegening vond plaats tijdens een optocht door het centrum, waarbij Gods zegen werd gevraagd voor veilige deelname aan het verkeer. Ongeveer 40 deelnemers met voertuigen ouder dan 40 jaar waren aanwezig, naast de authentieke boten. SSS 18 en Olympia 18 hebben zondag in Overloon een gelijkspel behaald in hun bekerduel. Dat eindigde op 3-3. Deze wedstrijd maakte deel uit van de poolfase van de B-1000 mannen KNVB-beker voor amateurs, waarbij beide teams 3 doelpunten scoorden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

houdt ervan of niet, maar de jonge Nederlandse popsensatie Roxy Dekker laat met haar nieuwe single Bare Minimum weer van zich horen. Deze plaat rekent ze op haar kenmerkende, directe manier af met halfslachtige inspanningen in de liefde.

0: In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
1: Samen met de helden van de weg bezorgen we iedereen de dag van hun leven.
2: Beleef het mee vanuit huis, in de auto of langs de route door het land van Kuik.
1: Zondagmiddag 20 september vanaf 12 uur.
2: Rijd je weer met ons mee?

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.